0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij. Nu

0: zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij SC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg.

0: Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Oog Radio.

0: Toch Radio. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang...

0: iedere zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O-Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht. O-Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Meri met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Meri verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag.
2: De boot. Joost ging naar huis, diep in gedachten. Hoe moet ik dit nu vertellen? En hij was zo in gedachten dat hij niet door had dat hij dicht bij huis was. Nog een paar stappen en de deur ging open. Pa's stem klonk. Hé, waar kom jij vandaan? Jij bent wel 3 uur weg geweest. Pa, ik vertel je alles binnen in de kamer. En daar kijken ze hem aan. Want dit zijn ze niet van Joost gewend. En Joost gaat vertellen. Hij begint bij de boot die zomaar in de sloot lag. Nou ja, sloot. En pa had die geërfd van een onbekende oom. En dat wou ik uitzoeken. Die oom woont een uur lopend hier vandaan. Maar ik had het gauw gevonden. Havenstraat 8. Ik belde aan. Maar de deur was open. En ik liep door, roepend. En toen kwam ik in een kamer. Donker. En zag een man op bed liggen. Goedemorgen. Ik ben Joost. En ben een zoon van Smit. Maar hij, die ziek op bed lag, had de griep. En hij zei, ik ben een halfbroer van je vader. Pa kijkt Joost aan. Een halfbroer? Nou, hoe kan dat nou? Ik weet daar helemaal niks van. Maar ik wil hem wel eens zien. Nou, dat kan. Havenstraat 8. Nou, ik ga er straks heen. Oh, zegt moeder. Maar dan wil ik met je mee. Goed. Wij gaan dan met de auto. Oké. En ze stappen in en gaan. Na een kwartiertje hadden ze nodig. En stonden ze voor nummer 8. Wat gek. De deur was open. Maar pa en moe stapten zo naar binnen. En al gauw waren ze ook in die kamer. En daar lag hij. Pa schrikt. Jij bent Jan? De zieke man knikt. Oh, nu herinner ik het me. Jij bent ouder. En jij was in het leger. Jij was niet veel thuis. Maar hoe kom jij hier verzeild? Dat is een heel verhaal. Zeg, heb jij wel gegeten? Weet je, hier gaan wij een eind aan maken. Jij gaat met ons mee. Wij moeten nog eten. Nou, dat komt dus mooi uit. Jij gaat mee. Pa kleedt zijn broer aan, zet hem op een stoel. En moeder, die brengt hem een kopje koffie.

feest. Zeg, wij moeten wel wachten op opa. Maar Sylvia, die loopt haastig naar de bakker en bestelt gebak en chocolaatjes en koekjes en natuurlijk ijs en frisdrank. Hoera, hoera, klonk het door de kamer. En de voordeur gaat open. Opa, opa, opa is er. Gelukkig, net op tijd. Want daar komt Sylvia aan met gebak. Hé, jij bent er al. Wat heerlijk. Koffie, allemaal, koffie. Ja, klonk het. En nee, wij willen fris. Oké. En gelukkig komt Sylvia helpen. Al gauw had iedereen koffie. Gebak, ja, die moet je zelf maar even pakken hoor. En alles was goed gekomen. Mogen wij nu wel even bij de hond kijken? Is goed. Ga maar. Bij de dokter, die stond al te wachten. En ze mochten de hond aaien. En die hond, die was overeind opgekomen. En de jongelui, die kijken blij. En de dokter zei, ja, eigenlijk moet hij nog even wachten. Maar oké, je mag haar meenemen. Morgen, we mogen weer komen. En de bakker knikt en je hoorde de hond, woef, woef, woef. Ze glimlachen nog en dan mag het hond mee naar het huis. En ze kijken elkaar aan en hun ogen staan blij. Nog even. En dan ging Rover mee. Hoe komen ze aan die naam? Ja, zomaar. Hoe? En hoe moet ze dan heten? Rover. Dat moeten we eerst maar eens aan papa vragen. Want papa, als die dat niet wil... Nou, maar wij willen hem graag Rover noemen. En lachen en stommen gaan ze naar huis. Waar het feest aan de gang was. Heel gezellig. Opa en opa zaten op de bank ervan te eten. En dan wordt er weer gebeld. Bram en zijn twee dochters staan voor de deur. Ha, die Bram, kom je feest vieren met je dochters? Feest vieren? Ja, opa en pa zijn thuisgekomen. En verbaasd keek Bram hem aan. Pa verbrak de stilte en vertelde: wat is er toch gebeurd? En Bram keek hen verbaasd aan. Maar weet je al van hoe of wat? Nee, niets. De politie, die is er al mee bezig. Als je naar de tafel keek, ja, dan was er heel veel lekkers te eten. Gelukkig maar. Opa staat op en zegt, ik ga naar boven. Sylvia, die gaat mee.
en hielp mee. Daarna opruimen. Om daarna even in de stoel oogjes dicht

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. NASA-donor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. Oog Radio. Jij hoort er ook bij.
3: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
4: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Gerrit, Bea en Meri met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Meri verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Gerrit en Bea verzorgen de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Bijbelvertelling. Heeft Benjamin gestolen? De broers gingen verdrietig naar huis, want Simeon, die moest achterblijven. En vader Jacob wou Benjamin echt niet meegeven, maar er was nog brood. En het eten gingen, en het eten was bijna op. Ja, daar zijn ze dan. In de gevangenis, leugenaars zijn ze. En Juda, die stond borg voor Benjamin. Alles ging goed, totdat ze weer op weg waren. En Simeon paste heel goed op Benjamin. En Jozef wist dat ze hem niet herkend hadden. Hij was zo blij, zo blij. Maar toen gebeurde het. De broeders gingen slapen. En de knechten stopten de beker van Jozef boven in de zak. En de broers, die wisten van niets. Toen de dag aanbrak, gingen de broers naar huis. En ze waren al een heel eind op pad. Toen ze opeens achter zich hoorden roepen: stop, stop! Er kwam een troep soldaten aan. En de eerste riep: halt, blijf staan. Waarom hebben jullie zo vals gedaan? Waarom hebben jullie de zilveren beker van de onderkoning gestolen? Oh, wat schrokken die broers. En toen werden ze kwaad. Ze zeiden: wij hebben niks gestolen. Wij zijn geen dieven. Wat denk je wel? Zoek onze zakken maar na. En bij wie je de beker vindt, die mag je heel erg straffen. Goed, zeiden de soldaten. Bij wie wij het vinden, nemen wij terug mee naar de onderkoning. En de knechten gingen aan het zoeken, aan het zoeken. Ja, alle zakken, daar zat niks in, behalve graan. En toen kwam de zak van Benjamin aan de beurt. En de knechten haalden de zilveren beker van de onderkoning eruit. Ik heb het niet gedaan, riep Benjamin. Ik heb heus niet gestolen. Ik weet niet hoe die beker in mijn zak komt. Maar het hielp hem niet. De soldaten grepen hem vast. Jij gaat mee terug. Gingen de broers ook mee terug? Nee, zij lieten Benjamin niet alleen. Zij waren niet zo slecht meer als vroeger. Even later stonden ze voor de onderkoning. Maar hij was helemaal niet vriendelijk meer. Hij was heel streng en trots als eerst. Ga weg, jullie. Benjamin alleen moet hier blijven. Oh, maar dat deden ze niet. Ze gaan niet weg. Nee hoor. Zij zorgden heel goed voor hun jongste broer. En Juda het allerbeste. En Juda zei: ach meneer, laat Benjamin naar huis gaan. Anders zal mijn oude vader nog sterven van verdriet. Laat mij maar blijven. Straf mij maar en Benjamin. Want ik heb beloofd dat ik op hem zou passen. Toen kon Jozef het niet meer uithouden. Want toen merkte hij hoe goed dat zijn broers veranderd waren. En hij snikte het uit en riep: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Nog nooit
waren de broers zo geschrokken. Jozef, die zij altijd zo geplaagd hadden. Jozef, die zij verkocht hadden. Was dat Jozef, die strenge onderkoning? Oh, wat zouden ze nu gestraft worden? En ze waren zo bang voor hem. Maar Jozef zei: wees niet bang. Ik heb jullie vergeven. Ik ben niet meer boos op jullie. Jullie hebben wel echt heel slecht gedaan. Maar God heeft alles goed gemaakt. Als ik niet in Egypte gekomen was, dan hadden jullie geen eten gehad. Hij kuste Benjamin en al die anderen. En hij stuurde ze gauw naar huis, naar vader Jacob. En hij gaf ze mooie cadeautjes mee. Ook een mooie wagen waar zijn vader op kon rijden. En hij zei: nu moeten jullie met vader terugkomen. En dan moeten jullie hier wonen, in dit land. Want ik ga zorgen dat jullie altijd genoeg te eten hebben. Oh, wat werd dat een blijde reis voor die broers. Nu kwamen er geen soldaten om ze terug te halen. Nu was alles werkelijk goed geworden. En vader Jacob stond op de uitkijk. Toen zag hij zijn zonen komen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Ze waren er allemaal. En kijk eens, daar liep Benjamin ook. Benjamin was terug. Oh, wat fijn. God had Jacob's gebed verhoord. Maar wat hoorde hij toch? Wat riepen ze daar? Jozef? Hadden ze het over Jozef? Vader, Jozef leeft nog, riepen ze. Hij is onderkoning in Egypte. De oude vader Jacob werd bleek van schrik. Hij kon het niet geloven. Zijn lieve Jozef leefde nog. En hij was zo'n voorname heer geworden. Maar toen zijn zonen hem alles vertelden en toen hij die mooie wagen zag en al die geschenken die Jozef gestuurd had, ja, toen moest hij het wel geloven. Hij was nog nooit zo blij geweest. Hij lachte en hij huilde tegelijk van groot geluk. Ik ga mee, riep hij. Ik ga mee, hoor. Mijn zoon Jozef leeft nog. Dan zal ik hem nog zien voor ik sterf. En niet lang daarna zijn ze allemaal op reis gegaan. Jacob en zijn kinderen. De Heer, die vond het goed. Die zei: ga maar gerust, Jacob. Ik ga voor je zorgen. En Juda, die ging vast vooruit om aan Jozef te zeggen dat vader eraan kwam. En toen Jacob dicht bij Egypte was, kwam Jozef hem tegemoet op zijn mooie koninklijke wagen. Wat reed hij hard en wat sprong hij vlug van zijn wagen toen hij zijn vader zag. Hij liep hard naar hem toe, sloeg zijn armen om hem heen. O, mijn vader, riep hij. Jozef, mijn zoon, zei Jacob. En ze huilden allebei van grote blijdschap. En Jacob zei: nu kan ik rustig sterven. Ik heb jou teruggezien, mijn jongen.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. En u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt hij verzorgd door dominee Willem de Graaf van de Gereformeerde Kerk. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Nieske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

0: Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
2: De leukste zender.
1: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

hartelijk welkom weer, mensen, bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dankjewel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Ina Noorda, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

De Roelie die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Roelie heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: Dan luisteren we nu naar dominee Willem de Graaf.
1: Vanmorgen lees ik de profetie van Sefanja over de dag van de Heer. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee. Alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. Ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen, spreekt de Heer. Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baals, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel. Wie knielt voor de Heer en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de Heer de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Wees stil voor God, de Heer. De dag van de Heer is nabij. De Heer zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen. Op de dag van die maaltijd zal ik de leiders en de koningszonen straffen en al wie zich hult in uitheemse kledij. Op die dag zal ik straffen wie over de drempel springt en het huis van zijn Heer vult met geweld en bedrog. Op die dag, spreekt de Heer, klinkt er geschreeuw uit de vispoort en gehuil uit de nieuwe stad en geraas uit de heuvels. Huil, bewoners van de vijzelbuurt. De handelaars zijn omgekomen, de geldwegen zijn uitgeroeid. Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen. Straf ik hen die rusten als wijn op de droesem en denken, ach, de Heer doet geen goed en geen kwaad. Hun bezittingen worden buitgemaakt en hun huizen verwoest. Ze zullen huizen bouwen, maar er niet in wonen. Wijngaarden planten, maar de wijn niet drinken. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en komt zeer snel. Hoor, de dag van de Heer. Zelfs de dappersten schreeuwen het uit. Die dag zal een dag zijn van razernij. Een dag van angst en benauwdheid. Een dag van verderf en verwoesting. Een dag van duisternis en donkerte. Een dag van dreigende, donkere wolken. Een dag van hoornengeschal en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens. Wie de beelden van de grote branden in Frankrijk en Spanje, maar ook in Canada, gezien heeft een paar weken geleden, ja, die zal de schrik om het hart zijn geslagen. Zeker als je er zelf bij was, het overdag donker bleef, zwarte rookwolken langs de hele horizon, vlammen zo hoog als flatgebouwen, harde wind, stank en mensen op de vlucht. Er is weinig meer voor nodig om er een apocalyptische rampenfilm van te maken. Een signaal dat het einde van de wereld nabij is. De dag van de Heer. Het vuur van de bosbranden voedt onmiskenbaar ook bestaande angstbeelden van een wereld die naar de knoppen gaat. En wetenschappers die bevestigen dat dit soort branden ook gevolg is van de opwarming van de aarde. Kortom, een toekomst met toenemende overstromingen en groter wordende branden. De angst voor deze roetzwarte klimaathel zit er bij velen goed in. Al dit soort gebeurtenissen en commentaar erop vormen een soort onheilsprofetie, inclusief een oproep tot bekering. We zijn zelf schuldig, gemeenschappelijk, maar ook ieder persoonlijk. Reduceer nu zoveel mogelijk CO2, eet minder vlees en ga zuinig om met de natuur, zo wordt dan gezegd. Vlees en vleestak samen met miljarden investeringen om de opwarming tegen te gaan, vormen dan de offers die we moeten brengen in de hoop dat we het onheil zelf kunnen afwenden. Het is een narratief dat momenteel dominant is in onze samenleving en misschien wel wereldwijd. Wat mij opvalt is dat het veel overeenkomst heeft met de Bijbelse onheilsprofetieën, zoals deze in Sefanja. De profeet die waarschuwt om je leven te veranderen en te stoppen met het doen van zonde. Doe je dat niet, dan komt de ellende onherroepelijk op je af. De dag des Heren als een verschrikkelijke dag. Een inferno. Zwarte wolken, vuur en oorlog. Maar wat ik vandaag zou willen, is verkondigen dat vrees en ontzag voor Gods grote dag iets anders mag zijn dan angst voor de toekomst. Persoonlijk verwacht ik liever de dies irae, de dag van toorn van God, dan dat ik me onderwerp aan dwang en drang die we als mens onszelf opleggen om de wereld te redden. Plannen en meestal goed bedoelde daden om de wereld te redden tot een paradijs monden vaak uit in dictatuur en zelfs in een hel. Laten we niet leven in angst, maar in ontzag voor God. Want wie aan Gods kant staat en hem wil dienen en eren, heeft geen reden om de grote dag van God te vrezen. Het is geen oordeel over individuele zielenroerselen waarbij het om de vraag gaat of je naar de hemel of de hel gaat. Nee, het gaat hier om recht en gerechtigheid en om herstel van onrecht en kwaad. God heeft een doel met de mensen en dus ook met jou. Hij wil jouw God zijn en hij wil dat je hem eert door het goede te zoeken voor je naaste en voor je omgeving. Dus vind jij je in dat opzicht aan zijn zijde? God is er namelijk uit op het wegnemen van kwaad en wil mensen redden. Daarnaast, de grote dag van God is bevrijding voor allen die onrecht is aangedaan. Voor wie om hun geloof gedood en vervolgd zijn. Of voor mensen zoals de arme Lazarus die nooit enige hulp van een medemens kon rekenen. Redding voor mensen die zich zorgen maken om het klimaat en de milieuvervuiling. Want de dag van God is een dag van bevrijding, van rechtzetten en van herstel. De zielen in openbaring onder het altaar bidden om een spoedig aanbreken van die dag. Gods profetie heeft niet de ondergang en dood als dreigement. Het heeft vernieuwing en herstel als belofte. Bevrijding van het kwaad en van de zonde. Dus, ach, goede keuzes maken, vermindering van consumptie, het verminderen van CO2 enzovoort, dat is dus helemaal niet meer nodig. Nou, laat ik zeggen dat het ontzettend belangrijk blijft om met elkaar goed te zorgen voor de schepping, voor het milieu en voor elkaar. Maar het zal moeten beginnen met iets anders, iets wat fundamenteler is. Namelijk, erken allereerst God als de gever van leven en ook de God die jou lief heeft. Leef dan vervolgens ook volgens zijn verbondsregels in de voetsporen van Jezus Christus. En streef naar vrede. Bestrijd de armoede. Bestrijd het onrecht. Doe de werken van barmhartigheid. Leef in navolging van Jezus Christus. En dan heb je de juiste levenshouding om ook goed te zorgen voor de natuur en het klimaat. Ik zou zeggen, de aankondiging van de grote dag van God mag hierin juist een positieve stimulans zijn. En laten daarbij voortdurend blijven bidden, uw koninkrijk komen. Ik wens je nog een gezegende zondag toe.

want ze was over tijd. Liet zich zelfs van de trap afvallen. Maar wat ze ook deed, ze raakte mij niet kwijt. Mijn vader heb ik nooit gezien. Die was voor mijn geboorte weggerend. Werd ongewenst geboren. Geen gezin waar ik bij hoor. Die liefde heb ik nooit gekend.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van acht kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil herstellen.

0: Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek race. Bijna de hele nacht lag het Ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11 dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Oog bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary LaHaye. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

Schijnt het kruis te zwaar, u zegt het aan de Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. Dan zal het hart te zingen en de

het goede, maar doen toch nog kwaad. Wij bidden en klagen in donkere dagen en vergeten het weer als het ons beter gaat. Wij vragen aan u, Heer, vergeef onze fouten, maar zelf iets vergeven lukt ons vaak niet. Toch voelen wij ons met u verbonden, maar door onze zwakheid

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary Lahey verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

in de nacht. Hij geeft een light, soms onverwacht. Hij is in je traan en in je lach.

0: jou nooit. Nee, nooit.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in

0: iedere all-in PVC-vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

Beleef een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.

Welkom, beste luisteraars van de regionale seniorenomroep en Oogradio bij zomerspecial nummer 9, samengesteld door Ben Striesenau, die hier tegenover me zit, en Regina van der Werf, that's me. De Jacksons openden met het swingende Can You Feel It. Dat werd in 1981 uitgebracht als onderdeel van het album Triumph van de Jacksons. We gaan verder met de Womack.

De naam Womack is al sinds de jaren 50 een bekende in de popmuziek. Bobby en Cecil vormen met hun broers de gospelgroep en werden ontdekt door soulzanger Sam Cooke. Cecil trouwde met Linda Cooke, de dochter van Sam, en zij hadden hitsucces als Womack & Womack. Nu is de nieuwe generatie aan de beurt. Drie dochters van Cecil en Linda hebben op 14 augustus hun debuutalbum uitgebracht op het fameuze Deptone-label. Je hoorde de single If I Let You.

0: The beat goes on.
1: Dat was Campbell met een hit uit oktober 2022. The beat goes on, Rhythm to the Brain, is het debuut en virale single van Campbell via Atlantic Records uitgebracht. Het heeft bekendheid gekregen door enorme populariteit op TikTok. Het origineel kwam uit jaren 1967 door Sonny en Cher.

hoorde het Londense modern soul collective Jungle en hun nieuwste wapenfeit Sunshine. Het is afkomstig van het gelijknamige album dat uitkwam op 14 augustus jongstleden.

Dat was Moaki van de Braziliaanse DJ en producer Zurb uit 2024. Ingezongen door de Keniaanse zangeres Sophia Nzao. Moaki wordt in het Kikuyu gezongen. Een van de vele talen die in Kenia wordt gesproken. Hoewel de letterlijke betekenis van de titel vuur is, heeft het hier een andere intentie. Het richt zich op een woedende vader die ontdekt dat zijn dochter met een man trouwt die hij niet ziet zitten. De gevoelens van de vader blijken wel te kloppen, want de man verlaat zijn dochter inderdaad, waardoor zij alleen achterblijft.

Wat je hoorde was Children of the Moonlight van de Amsterdamse band Friday. Dit zijn Koen Brouwer en Quinten Huygen, die bevriend raakten toen ze allebei studeerden aan het Amsterdamse Conservatorium in 2010. In 2020 besloten ze samen een band te beginnen. Ze namen hun naam van hun motto Thank God It's Friday. Children of the Moonlight kwam uit op 21 augustus 2026.

0: Rapper's Delight is geschreven door de Sugar Hill Gang met Sylvia Robinson en geproduceerd door Robinson. Alhoewel het niet het eerste rapnummer ooit was, is het wel het eerste nummer dat het genre naar het grote publiek bracht. Het nummer ontstond in september 1978, nadat Chic met de Blondie en The Clash een aantal concerten gaf in het Palladium in New York. Toen Chic Good Times inzette, kwamen rapper Fab Five Freddy en de leden van de Sugar Hill Gang, Big Bang Hank, Wanda Mike en Master G het podium op en gingen freestylen met de band.
1: Hey! This one goes out to all those who want to do their own thing, you know what I'm saying? Tonight is dedicated to you.

Je luistert nog steeds naar In de Schijnwerpers zomerspecial nummer 9 met Regina en met mij Ben Striesenau. Dit was This Is Your Night van Heavy D and the Boys. Dit was in 1994 hun vierde en tevens laatste top 40 hit in Nederland. Het nummer bevat zang van de R&B groep Blackstreet. Ook bevat het de elementen van Ladies Night van Kool & The Gang. Alsmede een sample van George Benson's Gimme the Night. Shut up!

Deze song belooft een hymne te zijn van vrouwelijke vrijheid en empowerment. Soltera is een afrobeats en tropisch popnummer met noten van kizomba en calypso-ritmes. En door Shakira op 25 september 2024 uitgebracht.

Je hoorde de Schotse zangeres Brooke Camp en Love Was Made of Stone. Dit kwam uit op 6 augustus 2026. Brooke is een van Engeland's nieuwste veelbelovende artiesten. Ze mocht al een award in ontvangst nemen, Best Scottish Artist. En ze heeft een contract getekend bij het grote Island Record Label. We gaan waarschijnlijk nog veel van haar horen de komende jaren.

Dat was Sin Pyjama van Becky G. Voluit Rebecca Marie Gomez. En de Dominicaanse zangeres Nati Natasha. De songtekst gaat over een verlangen naar seks, waarbij dubbelzinnigheden worden gebruikt voor een stel dat niet kan slapen omdat een van hen zijn pyjama thuis heeft laten liggen. De zangeres zei dat de tekst de grote fantasie van mannen beschrijft om te weten wat er gebeurt tussen vrouwen tijdens een logeerpartijtje.

0: Ain't Nobody van de funkband Rufus werd uitgebracht op 4 november 1983 en bereikte de eerste plek in de Billboard R&B hitlijst. De lead vocals zijn natuurlijk van Chaka Khan. Naast deze hitversie stond het nummer ook als cover in een versie in de top 40, wat, onder andere van Diana King en The Corrs.
1: We gaan verder met Sister Sledge. Deze Amerikaanse muziekgroep uit Philadelphia, opgericht in 1972, bestaat uit vier zussen: Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. Katie verliet de band eind jaren 80. Ze hadden grote hits met He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Geniet van He's the Greatest Dancer uit 1979.

0: zong zich de slets net over 's werelds beste danser op de dansvloer. De Canadese zangeres Carly Rae Jepsen zag hem ook. En eigenlijk wil ze niet dat hij de dansvloer verlaat. Haar nieuwste single heet dan ook Don't Leave Me on the Dance Floor. Het kwam uit op 7 augustus 2026.
1: En wij sluiten deze laatste zomerspecial van 2026 af met Bruno Mars. On My Soul is een soulvolle, melodieuze track van Bruno's album The Romantic uit het jaar 2026. En het leunt sterk op soul uit de jaren 70. Met een warme groove en ritmische begeleiding die doet denken aan het werk van Curtis Mayfield. Wij wensen je alvast een fijne zondag. Maar blijf nog even bij ons voor een uurtje platenkast. Tot zo.
0: Tot zo.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Biggeren.

Wezenau en Regina van der Werf. Deze week opent Regina.

Hallo luisteraar van de regionale seniorenomroep of Oogradio. Een nieuwe platenkast gestart met You Keep Me Hanging On van Kim Wilde. Deze cover gaat over het willen loskomen uit een relatie die al voorbij is, maar waarin de ander je emotioneel blijft vasthouden. Kim Wilde's versie werd een wereldhit in 1987... met nummer 1 successen in de VS, Canada, Australië en Noorwegen. En het werd haar grootste internationale hit. En in 1966, dat weten de meesten misschien nog wel, brachten de Supremes het origineel uit. En we gaan verder met Boy George en...

Deze song kwam op 5 maart 1987 uit, met als resultaat de nummer 1 hit in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen. Het is een emotionele ode aan verlies en gemis. Oorspronkelijk geschreven door David Gates, als eerbetoon aan zijn overleden vader. Boy George maakte er een reggae-geïnspireerde cover van, gebaseerd op de versie van Ken Booth. Nu een nummer uitgevoerd door Belinda Carlisle. Uitgebracht op 14 september 1987. Het werd een wereldwijde nummer 1 hit. Het gaat over liefde als een kracht die het leven transformeert. Alsof de hemel op aarde ontstaat wanneer je bij de juiste persoon bent. Het werd geschreven door Rick Knowles en Ellen Shipley. Heaven is a place on

Het volgende nummer verscheen eerst in september 1986. Maar werd pas een grote internationale hit na de heruitgave van 14 augustus 1987. Het nummer gaat over ironische somberheid. Black schreef het terwijl hij blut, depressief en dakloos was. En hij was de Britse singer-songwriter Colin Wernkamp. Hij overleed op 26 januari 2016 ten gevolge van een auto-ongeluk. En hij zingt wel over een wonderful life.

aansluiten door je Got My Mindset On You van George Harrison. En die kwam uit op Niet George met dit nummer op 12 oktober 1987. En deze song groeide uit tot een nummer 1 hit in onder andere Heb je even de VS, Australië en Ierland. Het gaat over vastberadenheid en toewijding. Iemand heeft zijn gedachten volledig gezet op het bereiken van een doel, oorspronkelijk romantisch bedoeld. Harrison maakte een cover van het nummer uit 1962 van James Ray. En George was uiteraard gitarist van de Beatles. En hij stond bekend als de wat verlegen filosoof van de groep. We gaan verder met AHA. En dat is een Noorse synthpopband. En die bestond uit Morten Harkert, Manje Furrelholmen en Pel Wachter Savoy. Het werd pas een wereldhit na de remix-heruitgave van 2 september 1985. Het bereikte de nummer 1 positie in onder andere Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Italië, Australië en de VS. Dit nummer gaat over liefde, verlangen en het risico nemen

Je kon genieten van Freddie Mercury's The Great Pretender. Uitgebracht op 24 februari 1987. Een grote internationale hit. En die gaat over een man die zich sterker en vrolijker voordoet dan hij werkelijk is. Met een masker van zelfvertrouwen dat zijn eenzaamheid verbergt. En nog meer wereldartiesten in deze platenkast met U2. De band bestaat uit Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Het nummer draait om het verlangen naar een plek zonder sociale scheidslijnen, geïnspireerd door Belfast tijdens de Troubles en Bono's ervaringen in Ethiopië. Werd uitgebracht op 31 augustus 1987. Where the streets have no name.

hoorde Popular van een mooie combinatie van The Weeknd, Playboi Carti en Madonna. Deze song gaat over beroemdheid, verleiding, macht en de prijs van populariteit. Met een donkere, sexy kijk op hoe aantrekkingskracht en status elkaar versterken. Het werd uitgebracht op 2 juni 2023 als onderdeel van de geannuleerde soundtrack van The Idol. En werd een internationale streaminghit, vooral door de combinatie Weeknd, Carti, Madonna. En nu een nummer van Fine Young Cannibals. Dat gaat over obsessieve verliefdheid die omslaat in frustratie. Iemand die je compleet gek maakt, zowel positief als negatief. Het werd uitgebracht op 26 december 1988. Gevolg een wereldwijde nummer 1 hit. En Fine Young Cannibals waren een Britse band bestaande uit Roland Gift, David Steele en Andy Cox. Met welk nummer? She Drives Me Crazy.

Daarna hoorde je de Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, en die brachten Would I Lie to You. Het gaat over het confronteren van een ontrouwe partner en hem definitief verlaten. Het werd een internationale hit in 1985 en werd gerealiseerd rond een volledige liveband, Stax-achtige blazers, die heb je kunnen horen, en een rauwere productie. Tussendoor een heerlijk buitje regen, verzorgd door de Britse band van Sade. Die bestaat uit Sade Adu, zang, Stuart Matthewman, saxofoon, gitaar, Paul Spencer Denman, bas, en Andrew Hale op de toetsen. Het gaat over een intense, bijna verboden liefde. A quiet storm van diepe, serene, maar krachtige romantische gevoelens, met als succes een wereldwijde hit, The Sweetest Taboo.

We sluiten af met die hele bekende zangeres en zoveel meer die 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd is overleden. De grootste, de leukste en de liefste. Dolly Parton met Jolene is autobiografisch. Dolly heeft erover gezegd dat kort nadat zij getrouwd was er een roodharige bankemployé flirtte met haar echtgenoot Carl Dean. En Jolene was de naam van een grote fan van Dolly. Collega Ben, bedankt voor de techniek en extra informatie onderweg. Wij wensen je een fijne muzikale zondag verder en niet te veel regen. Graag tot volgende week.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd.

Dames en heren, van harte welkom bij Anno 1900 met vandaag het themajaar 2001. Ik opende deze show met het nummer Can't Find the Moonlight van de Amerikaanse zangeres Leanne Rimes. Het nummer werd geschreven door Diane Warren en de producer was Trevor Horn. En het komt uit de film Coyote Ugly. Het nummer kwam uit trouwens in 2000 in Nederland, 25 november 2000. En stond maar liefst 16 weken in de top 40 en behaalde uiteindelijk de nummer 1 positie. En dat was in 2001. Vandaar dat Ben Striesenau ook dit nummer voor deze show heeft uitgezocht. Inderdaad, we gaan het hebben over het jaar 2001. En het jaar 2001 was een historisch kantelpunt dat de mondiale politiek, de economie en samenleving voor de daarop één volgende decennia ingrijpend heeft veranderd. Nou ja, daarover straks veel meer. Ik ga vooral ook veel muziek draaien, want ja, ondanks dat het een heftig jaar was, 2001, werd er ook fantastische muziek gemaakt. Waaronder de volgende van Atomic Kitten, Hooligan.

twee platen achter elkaar. U hoorde Craig David met Walking Away, een grote hit in het jaar 2001. En daarvoor Atomic Kitten met het nummer Whole Again. En dat nummer bereikte de nummer 1 positie en stond maar liefst 19 weken in de Nederlandse top 40. Natuurlijk een prestatie van formaat. Ja, we gaan eens naar het jaar 2001, naar de belangrijkste gebeurtenissen. En ja, op 1 januari volgde de introductie van de euro. Vanaf 1 januari 2001 werd de wisselkoers van de euro definitief vastgesteld tegenover de nationale valuta. Achter de schermen vond de grootste contante geldoperatie ooit plaats, de voorbereiding op de fysieke invoering op 1 januari 2002. Maar vanaf 2001 begon dus al die voorbereiding. Ja, als we naar Nederland gaan, op 1 april 2001 werd Nederland het eerste land ter wereld dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. En Nederland werd ook getroffen door een zware uitbraak van mond- en klauwzeer, MKZ-virus, wat leidde tot de ruiming van honderdduizenden dieren. Maar een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen, ik denk dat velen dat nog op het netvlies hebben staan, is natuurlijk 11 september, oftewel 9-11. 4 gekaapte passagiersvliegtuigen voerden terroristische aanslagen uit in de Verenigde Staten, op het World Trade Center in New York en op het Pentagon in Washington, D.C. En dit kostte bijna 3000 mensen het leven en leidde tot de wereldwijde War on Terror. In oktober van dat jaar begonnen de Verenigde Staten en hun bondgenoten, inclusief de NAVO-partners, met operatie Enduring Freedom tegen Al-Qaeda en het Taliban-regime in Afghanistan. Ja, dan gaan we nog even naar iets anders, want Apple lanceerde de eerste iPod in oktober met de slogan 1000 songs in your pocket. En Wikipedia werd officieel gelanceerd op 15 januari. En Microsoft die bracht Windows XP uit op 25 oktober. Oh.

anno 1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur. I keep on falling.

Twee prachtige nummers achter elkaar. Alicia Keys met het nummer Fallin. En de eerste kennismaking met deze dame Alicia Keys was toen ze nog maar 20 jaar oud was. Wanneer dus haar eerste single uitkomt, of deze single eigenlijk, Fallin. Maar ze weet al haar eigen platen componeren, te arrangeren en te produceren. En ze gaf spetterende live optredens. Het nummer komt van haar debuutalbum Songs in A Minor, en dat in Nederland in augustus 2001 verschijnt. En ze maakt het album onder toeziend oog van labelmanager Clive Davis. En deze man heeft onder andere gewerkt met Janis Joplin, Bruce Springsteen, Santana, en is natuurlijk ook de man die Whitney Houston groot heeft gemaakt. Ja, niet een slechte start dus voor Alicia Keys met dit prachtige nummer Fallin. En daarvoor de Italiaanse tenor Alessandro Safina met het schitterende Luna. En ja, het nummer is een crossover tussen popmuziek en opera. En in het nummer zingt Safina over de maan, waarvan hij hoopt dat deze al zijn gedachten begrijpt. Het nummer stond in Nederland maar liefst 18 weken in de top 40. En dat is natuurlijk best wel bijzonder voor zo'n behoorlijk klassiek nummer. Maar ja, wat een stem. Prachtig. Ja, ik ga even terug naar wat nieuws. En dan heb ik het over de internationale politiek en economie. Want de crash van de technologiebeurzen bereikt een dieptepunt. Veel internet-startups gingen failliet in 2001. China die trad in december officieel toe tot de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. En het internationale strafhof veroordeelde Slobodan Milošević naar zijn arrestatie en overdracht aan Den Haag. Ja, en als we dan naar de popcultuur gaan, dan gaan we eens naar films. En wat waren nou grote kaskrakers? Nou, onder andere The Lord of the Rings. Namelijk met de film The Fellowship of the Ring. Harry Potter en de Steen der Wijze en Shrek kwamen allemaal uit in een bioscoop. En de muziek was onder andere It Was It Me van Shaggy. En natuurlijk het nummer wat we net draaiden, Fallin van Alicia Keys. Maar ook het nummer van Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, voerde de hitlijsten aan. Laat ik die nou zo gaan draaien, dat nummer van Kylie Minogue. Maar eerst de volgende, Roger Sanchez met Another Chance.

van de grootste hits van Kylie Minogue. 19 weken in de Nederlandse top 40 en het bereikte de nummer 1 positie in maar liefst 40 landen en verkocht wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren. Ja, echt een dance-pop-song en het werd geproduceerd door Kathy Danners. En ook zelfs geschreven door deze dame. En Kathy Danners die werd ook bekend van het nummer van Britney Spears, Toxic, en van Katy Perry's I Kissed a Girl. En ze schreef dit nummer samen met Rob Davis. En laat dat nou de ex-gitarist zijn van de glamour rock band Mudd. Hoe grappig is dat? Ja, heel erg grote hit van Kylie Minogue. Ook misschien wel de grootste hit uit haar carrière. En daarvoor een andere danceplaat van Roger Sanchez, Another Chance. En ook dit nummer scoorde wereldwijd een hele grote hit. Ik ga nog weer eens even naar het jaar 2001. Want de sfeer in 2001 laat zich het best omschrijven als een plotselinge en harde breuk tussen twee tijdperken. Het begon met het optimistische, grenzeloze verwachtingen van de late jaren 90 en eindigde in angst, beveiliging en een ingrijpend veranderd wereldbeeld. Ja, we gaan eens kijken voor 11 september 2001. Want dat was nog de start van het jaren 90 optimisme. De jaren 90 voelde alsof de geschiedenis klaar was. Vrede, democratie en welvaart. Internet veranderde alles snel, wat zorgde voor een uniek gevoel van nieuwsgierigheid en mogelijkheden. Ja, met de komst van de allereerste iPod, Windows XP en de lancering van Wikipedia hing er een opwindende magie rondom technologie. Het voelde nog vriendelijk, vernieuwend en verbindend. Ja, toen nog wel. De popcultuur was kleurrijk en lichtvoetig, zoals de nummers van Britney Spears en al die boybands. Reality TV was er, zoals Big Brother. Ja, wie keek er niet na? En mensen vierden het leven en keken uit naar de fysieke komst van de euro, die Europa gevoelsmatig nog kleiner en toegankelijker zou maken. En toch brokkelde de economische euforie al af. De dotcom-luchtbel was gebarsten, wat op de beurzen zorgde voor een kater na de wilde feestjaren van de late jaren 90. Ik ga het zo hebben over wat er gebeurde in de wereld na 11 september. Eerst terug naar de muziek. 2 platen achter elkaar met de heerlijke Latino vibe. Straks Enrique Iglesias met het nummer Hero. Maar eerst Jennifer Lopez. Eet het

0: in anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw. In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Je hoorde Hero, een hitsingle van zanger Enrique Iglesias, afkomstig van zijn album Escape. Mede door de nasleep van de aanslag op 11 september in Amerika wordt de single een hit en treedt Iglesias hiermee live op tijdens het benefietconcert America, A Tribute to Heroes, dat 10 dagen na de ramp vanuit de geheime locatie in New York wordt uitgezonden. En daarvoor de vrolijke klanken, de Latin klanken van J-Lo, Jennifer Lopez met het nummer Ain't It Funny. En het kwam uit de film waarin ze zelf ook speelde, The Wedding Planner uit 2001. En de Latino-invloeden was natuurlijk heel erg duidelijk te horen in de muziek. Het werd trouwens door haarzelf geschreven. Ja, we hadden het al net over 11 september en wat gebeurde er eigenlijk met de wereld na 11 september? De schokgolf en de inval van de realiteit. Ja, die live televisiebeelden van de instortende World Trade Center torens sloegen in als een bom. Binnen enkele uren sloeg het algehele maatschappelijke gevoel om van zorgeloosheid naar shock, ontsteltenis en collectieve rouw. Ik denk, als je een bepaalde leeftijd hebt, dat je deze beelden nog heel erg goed weet. Ik weet het ook nog, ik weet zelfs nog waar ik was. Ik zat thuis op de bank en ik werd gebeld door onze oud-voorzitter van de omroep, Frans van Hebel. En die zei, kijk je ook tv? Ik zei nee. Hij zei, zet maar aan, er is iets heel ergs gebeurd. Ja, en dat is inderdaad iets wat we nooit meer vergeten. Het gevoel van onkwetsbaarheid in het Westen verdween op slag. Omzorg reizen was voorbij. Luchthavenbeveiliging werd strenger. Gewapende militairen op straat werd normaal. En termen als antrax, van die brieven met dat witte poeder erin. En terreurdreiging domineerde het nieuws. Waar de jaren 90 stonden voor globalisering en verbinding, ontstond er in het najaar van 2001 een voelbare wij-tegen-zij-dynamiek. De inval in Afghanistan en de verharding van het debat over integratie en religie veranderden de sociale verhoudingen in de maatschappij ingrijpend. En 2001 was het jaar waarin de westerse wereld haar maagdelijkheid verloor. De vrolijke, digitale toekomstbelofte van het nieuwe millennium maakte in één middag plaats voor een grimmige en complexe realiteit.

0: Dit was Miss Jackson van de band Outkast. En het werd een hit in 2001. En een van de schrijvers, Andrew 3000... was natuurlijk een van de bandleden van Outkast. Schreef het nummer over het uitmaken van zijn relatie met de zangeres Erykah Badu. En daarvoor Madonna, de Queen of Pop, met het nummer Don't Tell Me. Grote hit toch wel weer in 2001. En er was een beetje controversieel weer rondom Madonna. Want waar ging het eigenlijk over? Bij de release zorgde deze cd voor enige commotie. Want in het nummer hapert het gitaarspel namelijk enkele keren. En vele fans die de cd al terugbrachten naar de winkel wisten niet dat dit zou worden. Typisch iets weer voor Madonna. Nou, we gaan nog even terug naar wat nieuwsfeiten en dan gaan we naar Groningen. Naar grote lokale gebeurtenissen in de stad Groningen in 2001. Er was namelijk een massale nee tegen de parkeergarage Grote Markt. Het absolute lokale politieke dossier van het jaar. In een gemeentelijk referendum op 21 februari stemde maar liefst 81% van de Groningers tegen de plannen van het college om een grote ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt te bouwen. Het plan werd daardoor direct van tafel gegaan. Of geveegd, of hoe het maar wil zeggen. Op 7 maart 2001 presenteerde de gemeente Groningen, de gemeente Slochteren en de provincie de allereerste officiële plannen voor Meerstad. Het megaproject voor de bouw van 10.000 woningen en een groot nieuw meer ten oosten van de start werd hierdoor formeel afgetrapt. En meteen op 1 januari kwam de landelijke tragedie van de cafébrand in Volendam heel dichtbij. Het brandwondencentrum van het Academisch Ziekenhuis Groningen, wat nu het UMCG heet, draaide wekenlang op maximale capaciteit voor de opvang en specialistische behandeling van zwaar gewonde slachtoffers. Ja, na het afwijzen van de parkeergarage begon de discussie over de grondige herinrichting van de oostwand van de Grote Markt en de plannen rondom wat later het Forum Groningen zou worden. En dan gaan we het nog even hebben over voetbal. FC Groningen in de Eredivisie. Na de promotie in het jaar 2000 knokte FC Groningen zich onder leiding van trainer Jan van Dijk in het seizoen 2000-2001 succesvol naar handhaving in de Eredivisie en een kolkend stadion Oosterpark. En met deze nieuwsberichten uit Groningen van het jaar 2001 zijn we aan het eind gekomen van anno 1900 met het themajaar 2001. Dank aan muziekredacteur Ben Striesenaal en u dank voor het luisteren. Mijn naam is Marlon Boonschansker en ik deed vandaag zelf de techniek en de editing van dit programma. We gaan afsluiten met de Stereophonics met Have a Nice Day.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Radio.

0: weg.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Oog Radio.

En goedenavond inderdaad. Het is 6 uur geweest op zondagavond. Dat betekent bij Oog Radio weer tijd voor de klassieke muziek. En daarom zit achter de knoppen ook weer Alexander Termeer, mijn technicus van dienst. Wel verdank. Mijn naam is Jacques Kooistra en de komende 3 uur zit weer vol met diverse klassieke werken. Maar altijd als eerste een ouverture. En de ouverture is in dit geval van de hand van Gustav Theodor Holst. Kortweg bekend als Gustav Holst, geboren op 21 september 1874. Hij overleed op 25 mei 1954, was een Brits componist. De afkomst, zijn linie, of zijn familielijn, is zowel Duits, Engels, Zweeds als Lets. Dat is een heleboel tezamen. Maar in ieder geval, hij is geboren als von Holst trouwens, alleen dat von liet hij na 1919. Achterwege. Dus ja, zo kennen we hem als Gustav Holst. En we kennen deze ouverture als de Walt Whitman-ouverture. Een van zijn allereerste werken die hij maakte toen hij nog erg jong was. Het wordt gespeeld door de Ulster Orchestra onder leiding van Joanne Falletta.

De Walter Whitman ouverture van Gustav Holst hoorden we net. Dan gaan we naar Sir William Turner Walton, geboren op 29 maart 1902. Hij overleed in 1983 op 8 maart. Hij componeerde de Spitfire, Prelude en Fugue. De Prelude, als het goed is, het eerste deel gaan we nu beluisteren in een uitvoering van de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding natuurlijk van Sir Neville Mariner.

Ja, tot zover het werk van Walton en de Spitfire. We gaan even naar een rustig pianowerk van John Field. Hij is geboren in Dublin op 26 juli 1782. Hij overleed in 1837 op 23 januari in Moskou. Was een Iers pianist en componist van afkomst. Maar hij is naar Moskou gegaan en is daar verder gegaan met zijn carrière. Hij heeft trouwens ook nog een heleboel navolging gekregen van vele latere romantische pianisten, waaronder Chopin. En die komt verderop nog een keer weer voor in het verhaal van deze uitzending. Ik heb van hem dus gekozen voor de Nocturne nummer 1. En die wordt gespeeld door Michael O'Rourke op de piano.

De volgende componist is een Oostenrijks componist genaamd Robert Fuchs. Geboren in 1847, hij overleed in 1927. Gaf onder andere nog les aan het Weens conservatorium aan Gustav Mahler, Richard Strauss en bijvoorbeeld Jean Sibelius. Maar van hem hebben we het volgende werk klaarstaan. We gaan naar een serenade nummer 1 in D groot opus 9 luisteren. En daar zit een andante, een tempo di menuetto, een allegro scherzando, een adagio con moto espressione en een finale in het tempo allegro in. 5 delen dus. Het Cologne Chamber Orchestra staat onder leiding van Christian Ludwig.

Ja, van het werk van Robert Fuchs door naar een werk van Giuseppe Verdi uit zijn Otello, een klein stukje balletmuziek. Het Radio Symfonieorkest Berlin voert het uit onder leiding van Ferenc Fricsay.

Tot zover dit nummer. We gaan vlug naar Heinrich Josef Beermann. En dat is een Duitse klarinetist en ook nog componist. En hij leefde tussen februari 1784 en juni 1847. Hij componeerde onder andere het volgende werkje voor klarinet. En daar gaan we het Allegro van beluisteren. Een klarinetquintet met Anthony Michelson op de klarinet als solist. Het quintet wordt niet verder met name benoemd.

Ja, van dat werk gaan we door naar een klein werkje voor een klein instrument. Gecomponeerd door Eugène Desmarais. En die schreef ook een methode voor fluit en piccolo. Nou, en dit werk is dus voor de piccolo Le Merle Blanc. Met Nola Excel op de piccolo en Jan Gruithuizen begeleid op piano. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

van de hand van Frédéric François, oftewel Frédéric Chopin, was dit werk. En Frédéric Chopin is geboren op maart 1810 en hij overleed in oktober 1849. Pools componist en pianist, zo moet ik zeggen, andersom.

En dit werk was de ballade nummer 1 in G-klein opus 23... met Vladimir Askenazy aan de piano. Volgende componist die ik gekozen heb is Franz Ignaz Danzi, geboren op 15 juni 1763. Hij overleed op 13 april 1826. Was een Duits cellist en componist en ook nog dirigent. Van hem gaan we echter nu naar een werk voor fluit en orkest luisteren. Het concert voor fluit en orkest opus 31 heb ik het dan over. Met een allegro, een larghetto non troppo en een polacca. Gespeeld door James Galway op de fluit. De begeleiding is van het Württembergisches Kammerorkester onder leiding van Jörg Farber.

En dat was eerst het werk van Frans Danzy. François-Joseph Gossec is de componist waar we nu een werk van gaan beluisteren. Deze componist is geboren op 17 januari 1734... en hij overleed uiteindelijk op 16 februari 1829. Was een Frans componist, muziekpedagoog en muzikus. En het volgende werk is van zijn hand. En dat is het werk van de symfonie concertante voor twee harpen en orkest in D. We hebben drie delen, Allegro, Largo en Rondo. Lily Leskine en Odette Ledentu, zo moet ik het zeggen, spelen dit werk. En de Orchestre du Chambre Jean-François Paliard staat onder leiding van de naamgever van het orkest, Jean-François Paliard.

Tot zover het werk van, in dit geval, Franz Josef Goszek. En een werk voor twee harpen. We gaan nog even naar een andere componist uit Duitsland. Sorry. Richard Georg Strauss, kortweg al bekend als Richard Strauss. Geboren op 11 juni 1864. En hij overleed op 8 september 1949. Zoals ik al zei, Duits componist, maar ook nog dirigent. En niet verwant met de andere Strauss-familie uit Wenen. En de archief en museum over hem wordt in Karmisch-Partjekirche beheerd door het Richard Strauss-instituut. Daar hebben we al genoeg mee gehad over de componist. Ik heb een kort werk van hem staan. Het Divertimento opus 86 met Le Trophée en Languille als de twee delen. En het wordt gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra.

Jawel, en dat was tot op dit moment het werk van Richard Strauss. Het Divertimento opus 86. Dat betekent dat we nog een heel klein werkje te gaan hebben van de volgende componist, namelijk Georg Philipp Telemann. Geboren in Maagdenburg, 24 maart 1681. Hij overleed op 25 juni 1767. En was een Duits barokcomponist, want we gaan ietsje terug in de tijd. En een dirigent ook nog en organist. En ja, men vermoedt dat hij de meest productieve componist is in de geschiedenis. Nou, dan moet je al aardig wat werken gemaakt hebben, denk ik. Ik heb een cd'tje thuis van het Combattimento Consort Amsterdam. En daar staat een complete ouverture van deze componist op, van Telemann. En daar zitten een aantal leuke delen in. En een van die deeltjes, ja, daar wil ik mee afgesluiten in dit uur. En dat is Der Elster Schäfer Dorfmuziek. En ja, dat is gewoon heerlijk luchtige, vrolijke muziek. Een kleine 2 minuten om richting het nieuws te gaan. En dat doet het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleeft het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

We openen dit uur met het werk van Frederik Fritz Theodor Albert Delius. En hij wordt gewoon afgekort tot Frederik Delius. Deze componist is geboren op 29 januari 1862. Hij overleed uiteindelijk in 1934 op 10 juni. Goed, deze componist werd geacht door zijn vader de opvolger te zijn in hun bedrijf. Maar in plaats daarvan wilde hij de muziek in. En werd dus ook componist, pianist en violist. Hij werd beïnvloed in dit werk, wat we net hoorden, door wat hij in Florida tegenkwam, namelijk met de plantages en de Negro spirituals. En daarom is het uit de Florida suite ook By the River, want ja, hij hoorde de muziek van die Negro spirituals en alles wat daarin naar voren kwam. En vooral door de melodieën werd hij beïnvloed. En daar heeft hij dus in dit werk een stuk of 4, 5 delen van gemaakt, waarvan dit er één is. We hoorden het Ulster Orchestra onder leiding van Vernon Handley. Dan naar een andere componist, namelijk Joseph Haydn. En de componist is geboren op 31 maart 1732. Hij overleed uiteindelijk in 1809 op 31 mei. Kwam uit Oostenrijk en was dus componist. Ik heb gekozen in dit geval voor een hoornconcert van deze componist. Een hoornconcert in D, Hoboken 7, D4 is de aanduiding. Het Allegro Moderato, daarna een Adagio en een Allegro. Jacob Slachter is de solist op de hoorn en het concertgebouw Kamerorkest staat onder leiding van Marco Boni.

tot zover het hoornconcert van Joseph Haydn. Het volgende werk is van de hand van Fanny Cecile Hensel Mendelssohn Bartholdy. Geboren als Fanny Sipora Mendelssohn. En ze is geboren op 14 november 1805 en overleed op 14 mei 1847. Was een Duitse pianiste en componiste. En is de oudste van 4 kinderen. En ja... de zus van Felix Mendelssohn Bartholdy. En die naam komt wat bekender voor. Maar zij was op vakantie richting Rome. En tijdens die vakantie heeft ze het werk gecomponeerd. Dat is getiteld Das Jahr. Met elke maand een werk. En deze maand is het net juni. Dus ik laat u horen Sarah Rotenberg op de piano. Met het gedeelte juni uit Das Jahr van Fanny Mendelssohn Hensel.

Tot zover Fanny Mendelssohn Hensels werk Das Jahr. Een Wolfgang Amadeus Mozart, ja, bekende naam. Bekende componist, 27 januari 1756 geboren. Helaas op 5 december 1791 overleden alweer. Doopnaam Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theolophius. Nee, Theophilus Mozart. Hele mond vol. Hij was componist, pianist, violist en dirigent. En van hem heb ik voor deze keer gekozen voor een pianoconcert. En dit pianoconcert is nummer 12 in A. De Kugelverzuigning is 414 in het naslagwerk waar alle werken genoteerd staan. Het heeft drie delen, het Allegro, het Andante en het Allegretto. Ronald Brautigam bespeelt de piano. En het concertgebouw Kamerorkest is weer aan de beurt, maar nu onder leiding van Roland Kieft.

Ja, we luisteren naar het pianoconcert nummer 12 in A, Kuchelverzeichnis 414 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het was Ronald Brautigam als pianist. We gaan afsluiten. Dat betekent dat we weer aan het eind van deze drie uur zijn. Ik dank Alexander weer voor de techniek. En we gaan nog één werkje draaien. Een werkje van Giovanni Gabrielli. Canzon A15. En dat gaat over braasmuziek, oftewel koperblazers. En het was in Groningen afgelopen weekend, afgelopen zaterdag dus. Een competitie voor echt de meest bekwame mensen in de hoogste divisie, zoals ze zeiden, van de braasbands. En ja, ik hoop dat daar veel mensen van genoten hebben. Dus ik kon het niet laten om met dit werkje van Gabrielli af te sluiten. Pardon. Hij is trouwens een componist die geboren is rond 1555, hij overleed rond 1612. Was een componist, organist en priester uit Venetië. En dit werkje is dus van zijn hand, de Canzon A15. Het Czech Brass Ensemble gaat dit werk uitvoeren. En daarmee sluiten wij in ieder geval het klassieke programma af. Blijf vooral even luisteren, want na 9 komt Jeffrey met zijn programma Radio Melanesian Sounds. Dus als u nog even lekker naar muziek wil luisteren, moet u vooral op oog blijven. Wat ons betreft zeggen we tot de volgende week. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

Okay, bye.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Radio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.